Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. Vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad. Zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens onderzoekers komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht. Bij aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken, met 2 goals en een penalty goal. Het weer, het is wat kouder door een noordwestenwind met maxima tussen de 20 en 23 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW vanavond D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larsendreef ter hoogte van het Larsenplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ waarde tot €477.000, peildatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of 2 slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag licht veranderlijk zomerweer in Lelystad. De zon schijnt van tijd tot tijd. Naast de zon ontstaan stapelwolken. Een enkele kan uitgroeien tot een lichte, kortdurende bui, maar het is meestal droog. Bij matige noordwestenwind wordt het 24 graden. Vanavond is het vrij helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur onder een heldere hemel naar 14 graden. Morgen eerst droog met zon en een stevige zuidwestenwind. Daarna trekt een zone met bewolking en een paar uur regen over de stad. Voordat het donker wordt, klaart het weer op en is de zon nog te zien. Met maximaal 22 graden is het iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
3: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
6: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
3: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 richting Utrecht is bij Leusden een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht. En er is nauwelijks zicht op deze groep, stelt het Centrum Mensenhandel. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat erover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil jaar 21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar niets voor. En België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Belgen nog een strafschop, 3-2. Het weer bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Reachshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Reachshop de Brunt in het Lelystad wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Reachshop-organisatie. En het 2 uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juni vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het 2 uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het 1 uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag vrij veranderlijk in Lelystad. Eerst is het droog met geregeld zon en een stevige zuidwestenwind. Van het westen uit betrekt het in de loop van de ochtend en valt af en toe regen. Later vanmiddag wordt het echter weer droog, komt de zon weer tevoorschijn en dan is het met 22 graden en een naar noordwest draaiende wind best aardig. Vanavond een vrij heldere en rustige zonsondergang bij een afnemende wind en 18 graden. Vannacht rustig en droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het best aardig met geregeld zon. Wel is het relatief fris met hooguit 21 graden en een matige wind vanuit het westen tot noordwesten. Zaterdag droog, geregeld zon en dan wordt het warmer met 25 graden in de middag. Zondag meer bewolking, kans op een enkele bui. En met 22 graden is het ook nog best aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. De A28 Utrecht richting Amersfoort staat bij Amersfoort een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Daarna de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. Verkeer richting Utrecht volg Hilversum over de A1 en de A27. En dan naar de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: natuurlijk.
1: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
3: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
2: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
2: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
6: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
2: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A6, Emmeloord richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. Op de A12, Almere richting Utrecht, bij Veenendaal West ook een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort, bij Amersfoort 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De andere kant op, richting Utrecht op de A28, tussen Strand Nulde en Leusden, 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum, over de A1 en de A27. En dan nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Het Centrum Mensenhandel wil dat landen met elkaar gaan samenwerken om internationale gedwongen prostitutie tegen te gaan. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. Zo staat in de buurt van Carcassonne 800 hectare in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet en het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. De visdeurbel in de Utrechtse grachten is ook dit jaar goed bekeken tijdens de voorjaarstrek. 900.000 unieke bezoekers uit onder meer de VS, Polen en Duitsland keken samen 12 miljoen keer naar de livebeelden. Het weer bewolkt, mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Reachshop in de Kroonpassage maakt een doorstart. Hij gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Reachshop de Brunt in het Lelystad wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Reachshop-organisatie. En het tweede uur gratis parkeren in het Stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het eerste uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het Stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: Het is vandaag vrij veranderlijk in Lelystad. Eerst is het droog met geregeld zon en een stevige zuidwestenwind. Van het westen uit betrekt het in de loop van de ochtend en valt af en toe regen. Later vanmiddag wordt het echter weer droog, komt de zon weer tevoorschijn en dan is het met 22 graden en een naar noordwest draaiende wind best aardig. Vanavond een vrij heldere en rustige zonsondergang bij een afnemende wind en 18 graden. Vannacht rustig en droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het best aardig met geregeld zon. Wel is het relatief fris met hooguit 21 graden en een matige wind vanuit het westen tot noordwesten. Zaterdag droog, geregeld zon en dan wordt het warmer met 25 graden in de middag. Zondag meer bewolking, kans op een enkele bui. En met 22 graden is het ook nog best aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is een ongeluk gebeurd bij Almere Oostvaarders. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij afrit Wageningen gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier tijdsverlies. Dan de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Amersfoort staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En op de A28 Zwolle richting Utrecht gebeurde bij Leusden een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum via de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 en Emmeloord richting Muiden gebeurde bij Almere Oostvaarders een ongeluk. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken ging het ook mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten op onthoud. Dan de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort een kwartier op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik zojuist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds door mijn keel giert van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helder blauwe lucht spreidde ik mijn vleugels uit en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro's rijden, maar vanaf de hoogte waar ik vloog leek het net speelgoed. Nu ik terugdenk aan die enerverende droom, breekt het koude zweet me opnieuw uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Ondertussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen zou gaan. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie jij nou eigenlijk werkelijk bent.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Ritshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Ritshop de Brunt in het Lelycenter wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Ritshop-organisatie. En het 2 uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juni vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het 2 uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het 1 uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: Het is vandaag vrij veranderlijk in Lelystad. Eerst is het droog met geregeld zon en een stevige zuidwestenwind. Van het westen uit betrekt het in de loop van de ochtend en valt af en toe regen. Later vanmiddag wordt het echter weer droog, komt de zon weer tevoorschijn en dan is het met 22 graden en een naar noordwest draaiende wind best aardig. Vanavond een vrij heldere en rustige zonsondergang bij een afnemende wind en 18 graden. Vannacht rustig en droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het best aardig met geregeld zon. Wel is het relatief fris met hooguit 21 graden en een matige wind vanuit het westen tot noordwesten. Zaterdag droog, geregeld zon en dan wordt het warmer met 25 graden in de middag. Zondag meer bewolking, kans op een enkele bui. En met 22 graden is het ook nog best aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, bij knooppunt Grijzoord 10 minuten vertraging. De andere kant op de A50, richting Os, bij Ravenstein een kwartier oponthoud. Van de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot slot op de N50, Emmeloord richting Zwolle, bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd.

0: gevraagd, vaak met de hulp van ouders.
1: Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. Jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land sta je nog vast op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort 5 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De Ritshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Ritshop de Brunt in het Lelycenter wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Ritshop-organisatie. En het 2 uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het 2 uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het 1 uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag vrij veranderlijk in Lelystad. Eerst is het droog met geregeld zon en een stevige zuidwestenwind. Van het westen uit betrekt het in de loop van de ochtend en valt af en toe regen. Later vanmiddag wordt het echter weer droog, komt de zon weer tevoorschijn en dan is het met 22 graden en een naar noordwest draaiende wind best aardig. Vanavond een vrij heldere en rustige zonsondergang bij een afnemende wind en 18 graden. Vannacht rustig en droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het best aardig met geregeld zon. Wel is het relatief fris met hooguit 21 graden en een matige wind vanuit het westen tot noordwesten. Zaterdag droog, geregeld zon en dan wordt het warmer met 25 graden in de middag. Zondag meer bewolking, kans op een enkele bui. En met 22 graden is het ook nog best aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. We staan op file op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt

0: onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De Reachshop in de Kroonpassage maakt een doorstart. Hij gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Reachshop de Brunt in het Lelystad wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Reachshop-organisatie. En het 2 uur gratis parkeren in het Stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het 2 uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het 1e uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het Stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag vrij veranderlijk in Lelystad. Eerst is het droog met geregeld zon en een stevige zuidwestenwind. Van het westen uit betrekt het in de loop van de ochtend en valt af en toe regen. Later vanmiddag wordt het echter weer droog, komt de zon weer tevoorschijn en dan is het met 22 graden en een naar noordwest draaiende wind best aardig. Vanavond een vrij heldere en rustige zonsondergang bij een afnemende wind en 18 graden. Vannacht rustig en droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het best aardig met geregeld zon. Wel is het relatief fris met hooguit 21 graden en een matige wind vanuit het westen tot noordwesten. Zaterdag droog, geregeld zon en dan wordt het warmer met 25 graden in de middag. Zondag meer bewolking, kans op een enkele bui. En met 22 graden is het ook nog best aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt.

0: En er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De Reachshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Reachshop de Brunt in het Lelystad wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Reachshop-organisatie. En het 2 uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het 2 uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het 1 uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Wolken en paar buitjes trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit komt de zon tevoorschijn in Lelystad. Met de zon erbij is het een graad of 22. De wind draait de komende uren naar het noordwesten en neemt vanavond iets in kracht af. Vanavond is het droog en vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het beter. De zon schijnt geregeld en het blijft de hele dag droog. Bij een matige noordwestenwind is het wel een fractie frisser dan vandaag. Zaterdag ook prima zomerweer. Met geregeld zon wordt het warmer dan morgen. 24 of 25 graden in de middag. Zondag is het weer iets frisser. Kan er een enkele bui ontstaan. Een groot deel van de tijd is het echter droog. En maakt de zon het vaak vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 minuten vertraging.

0: Vertraging en 10 minuten vertraging bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Rietshop in de Kroonpassage maakt een doorstart. Hij gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Rietshop de Brunt in het Lelycenter wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, al dus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Rietshop-organisatie. En het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het eerste uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Wolken en een paar buitjes trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit komt de zon tevoorschijn in Lelystad. Met de zon erbij is het een graad of 22. De wind draait de komende uren naar het noordwesten en neemt vanavond iets in kracht af. Vanavond is het droog en vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het beter. De zon schijnt geregeld en het blijft de hele dag droog. Bij een matige noordwestenwind is het wel een fractie frisser dan vandaag. Zaterdag ook prima zomerweer. Met geregeld zon wordt het warmer dan morgen. 24 of 25 graden in de middag. Zondag is het weer iets frisser. Kan er een enkele bui ontstaan. Een groot deel van de tijd is het echt te droog. En maakt de zon het vaak vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 11 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is deze week de

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein, de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Valburg doe je er een kwartiertje langer over. 10 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Hattemerbroek. De N337 Zwolle-Deventer. 10 minuten vertraging bij Deventer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Reedshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Reedshop de Brunt in het Lelycenter wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Reedshop-organisatie. En het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het eerste uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Wolken en een paar buitjes trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit komt de zon tevoorschijn in Lelystad. Met de zon erbij is het een graad of 22. De wind draait de komende uren naar het noordwesten en neemt vanavond iets in kracht af. Vanavond is het droog en vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het beter. De zon schijnt geregeld en het blijft de hele dag droog. Bij een matige noordwestenwind is het wel een fractie frisser dan vandaag. Zaterdag ook prima zomerweer. Met geregeld zon wordt het warmer dan morgen. 24 of 25 graden in de middag. Zondag is het weer iets frisser. Kan er een enkele bui ontstaan. Een groot deel van de tijd is het echt te droog. En maakt de zon het vaak vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. Op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elden een half uur vertraging. En op de N337 Zwolle-Deventer bij Deventer ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zeven Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De Ritshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Ritshop de Brunt in het Lelystad wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Ritshop-organisatie. En het 2 uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het 2 uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het 1 uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Wolken en paar buitjes trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit komt de zon tevoorschijn in Lelystad. Met de zon erbij is het een graad of 22. De wind draait de komende uren naar het noordwesten en neemt vanavond iets in kracht af. Vanavond is het droog en vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het beter. De zon schijnt geregeld en het blijft de hele dag droog. Bij een matige noordwestenwind is het wel een fractie frisser dan vandaag. Zaterdag ook prima zomerweer. Met geregeld zon wordt het warmer dan morgen. 24 of 25 graden in de middag. Zondag is het weer iets frisser. Kan er een enkele bui ontstaan. Een groot deel van de tijd is het echter droog. En maakt de zon het vaak vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 5

0: Werkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Het is Dennis Mooijen van de ANWB. In het midden van het land staat nu 60 kilometer file. Op de A28 naar Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging. En de A50 van Arnhem naar Oss tussen Knoopend Valburg en de Ravenstein doe je er een kwartier langer over. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

everyone.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984... gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en de kerk. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. De activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen werden om hun borsten te laten zien. Na de aardbeving in Venezuela is er een groot tekort aan artsen en medische hulpmiddelen. Volgens artsen in het land kunnen er nog duizenden slachtoffers bijkomen als de situatie niet snel verandert. Tot nu toe zijn er 2300 doden. Het weer op steeds meer plekken zon en maximaal 22 graden. Morgen zon, wolken en iets warmer.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Ritshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Ritshop de Brunt in het Lelystad wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Ritshop-organisatie. En het 2 uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het 2 uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het 1 uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Wolken en paar buitjes trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit komt de zon tevoorschijn in Lelystad. Met de zon erbij is het een graad of 22. De wind draait de komende uren naar het noordwesten en neemt vanavond iets in kracht af. Vanavond is het droog en vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het beter. De zon schijnt geregeld en het blijft de hele dag droog. Bij een matige noordwestenwind is het wel een fractie frisser dan vandaag. Zaterdag ook prima zomerweer. Met geregeld zon wordt het warmer dan morgen, 24 of 25 graden in de middag. Zondag is het weer iets frisser, kan er een enkele bui ontstaan. Een groot deel van de tijd is het echt te droog en maakt de zon het vaak vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 100 kilometer file. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os ben je echt een kwartier extra kwijt tussen Knobbert Valburg en Ravenstein. En de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 130 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen Loenen en Apeldoorn een kwartier extra. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek, tussen Ede en de A50, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector, bevestigen bronnen na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug naar huis om spullen op te halen. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis. 5 vrouwen kwamen om bij de brand. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en kerk, maar ook door de Raad van de Kinderbescherming. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Ritshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Ritshop de Brunt in het Lelystad wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Ritshop-organisatie. En het 2 uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het 2 uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het 1 uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kampstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Wolken en paar buitjes trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit komt de zon tevoorschijn in Lelystad. Met de zon erbij is het een graad of 22. De wind draait de komende uren naar het noordwesten en neemt vanavond iets in kracht af. Vanavond is het droog en vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het beter. De zon schijnt geregeld en het blijft de hele dag droog. Bij een matige noordwestenwind is het wel een fractie frisser dan vandaag. Zaterdag ook prima zomerweer. Met geregeld zon wordt het warmer dan morgen. 24 of 25 graden in de middag. Zondag is het weer iets frisser. Kan er een enkele bui ontstaan. Een groot deel van de tijd is het echter droog. En maakt de zon het vaak vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen de knooppunten Maandenbroek en Waterberg rijdt het langzaam. De A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Hoenderloo en Apeldoorn 20 minuten vertraging. En van Apeldoorn naar Arnhem over diezelfde A50. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg doe je er een kwartier langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. De N225 Oosterbeek richting Rhenen tussen Wolfhezen en de A50 2 kilometer. Dat kost je nu 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge

0: om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral veel vertraging op de A50. Van Arnhem naar Apeldoorn doe je er een half uur langer over tussen Loenen en Apeldoorn. En de andere kant op tussen Hoenderloo en Knoopend Waterberg 20 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En verder naar het zuiden bij Renkum een kwartier vertraging door een personenwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Het verbod gaat over 2 jaar in. Een besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet wil een eind maken aan misstanden in de vleessector waarvan ingehuurde arbeidsmigranten slachtoffer zijn. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Na de explosie en brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen wordt iemand vermist. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Vannacht helder en minimaal rond 12 graden. Morgen veel zon.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Reedshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. 2 lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Reedshop de Brunt in het Lelystad wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de 2 vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Reedshop-organisatie. En het 2 uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het 2 uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het 1 uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: Wolken en een paar buitjes trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit komt de zon tevoorschijn in Lelystad. Met de zon erbij is het een graad of 22. De wind draait de komende uren naar het noordwesten en neemt vanavond iets in kracht af. Vanavond is het droog en vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het beter. De zon schijnt geregeld en het blijft de hele dag droog. Bij een matige noordwestenwind is het wel een fractie frisser dan vandaag. Zaterdag ook prima zomerweer. Met geregeld zon wordt het warmer dan morgen. 24 of 25 graden in de middag. Zondag is het weer iets frisser. Kan er een enkele bui ontstaan. Een groot deel van de tijd is het echt te droog. En maakt de zon het vaak vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie. Het is Dennis Mooijen van de ANWB. Met het midden van het land rijdt het nog langzaam op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg doe je er 20 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad.

0: euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval één keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijden nog langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. De N225 vanuit Renen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 staat 2 kilometer file. En de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Dance Classics met Martin Rodeburg.

Voordat je het weet is het weer donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Een hele goede avond. Welkom bij Dance Classics. We zijn er tot 9 uur. 2 uur lang even back in time. Met weer heel veel fijn werk. De temperaturen zijn wat omlaag. Maar door de muziek bij Radio Lelystad gaan ze wel weer wat omhoog, hoor. Gegarandeerd. Mijn naam is Martin Ronenburg. Daar komen de 2 uur dus bij je. De opening was al lekker. EWF, oftewel Earth, Wind and Fire. Groot hit van ze. And Love Goes On. Wat heb ik nog meer voor je? Muziek van The Rockers' Revenge. We hebben Change, Barry White gaat voorbij komen, Central Line. Maar ook wel wat Italo van bijvoorbeeld Dr. Scat en Baltimora. Jawel, en nog veel meer. En het tweede uur staat geheel in het teken van weer een mix van DJ Antoine. En ik moet zeggen, dat is wel weer een hele lekkere. Mooi. We gaan gauw een start maken, anders heb ik weer veel te weinig tijd voor heel veel lekkere muziek. We gaan naar Alexander O'Neill toe. Ik heb hem eind vorig jaar live gezien in Amsterdam. Ik moet zeggen, je merkt wel dat hij een stuk ouder is geworden. En het gaat niet allemaal even soepel. De stem die was er nog wel, hoor. Maar het was in ieder geval een leuk concert. Er scoorde een aantal grote hits. Criticize was wel een hele mooie, moet ik zeggen. Maar ik denk persoonlijk dat je deze ook wel kent. We gaan een start maken. What's Missing? Alexander O'Neill tot 9 uur. Disco geweld, oftewel Dance Classics.

Criticize is een fake of deze hele mooie. Of die slow, never knew love like this before. Heerlijke muziek. Hier bij Dance Classics dus Alexander O'Neill met een mooie lange 12 inch. Dat waren er nog eens 12 inches. Het mooie What's Missing. Van Alexander O'Neill is het een klein stapje naar The Whispers. And the beat goes on, it's a love thing. Twee grote hits van The Whispers. Tonight, ook erg lekker. Herinnert u zich deze nog? Ook lekker. This kind of love it.

Heerlijke disco klank uit je speakers hier bij Radio Lelystad. The Whispers met This Kind of Lovin'. En ook deze heer heb ik wel eens live gezien in Amsterdam. Ik moet zeggen, echt geweldig werk. Doen het erg goed live. Mooi! De zware zomerse temperaturen hebben we voorlopig even achter de rug. Het zonnetje schijnt lekker, normale temperaturen zoals ze eigenlijk wel horen. Hoort ook wel wat zomerse muziek bij. En dan kom je al gauw terecht bij de Italo-muziek. We gaan luisteren naar een mooie 12-inch van Dr. Scat. Het nummer Feel the Drive in een speciale remix-uitvoering.

Italo nummers. Uit die 80's, Dr. Scat met Feel the Drive. In een speciale remix-uitvoering. Je hoort het hier allemaal bij Dance Classics Radio Lelystad. We zijn er tot 9 uur. We weten natuurlijk ook allemaal wat we zo rond de klok van 19:30 doen. Dan is het tijd voor weer een hele mooie remix van DJ Cees. En we blijven nog even bij het zomerse werk. Oftewel gaan we luisteren naar Baltimora. Scoorde een hele grote hit met het nummer Tarzan Boy. Maar nu wel hier bij Dance Classics, de DJ Cees remix.

uitvoering van de grootste hit van Baltimore. Kennen we allemaal wel. Was een hele grote in heel Europa. Tarzan Boy. Lekker zomerse klanken door je speakers. En dat op de donderdagavond. Eens even kijken. Ja, we kunnen nog wel een paar nummers draaien, hoor. Ja, zomer. Het is zomer. En er werden wel nummers over gemaakt, ook in de jaren 80. Je had bijvoorbeeld Central Line met een lekker nummer. Walking into Sunshine. En dan hoor je ook nog Rocker's Revenge. En die had een hit met Walking on Sunshine. Weet je het nog? Eerst de Dr. Packer edit van Walking into Sunshine. Central Line.

Central Line. De edit komt van de Australiër Greg Packer, oftewel Dr. Packer. De grote hit van Central Line was het nummer Walking Into Sunshine. En van Walking Into Sunshine gaan we naar die grote hit van The Rockers' Revenge. Dat deden ze samen met Donnie Calvin. En die grote hit was Walking On Sunshine. En dat die je gaat horen is een hele lekkere 12-inch.

toch wel een beetje een zomersplaatje. Ze scoren er toch wel een groot hit bij, hoor. The Rockers Revenge. Natuurlijk samen met Donny Calvin. Nummer Walking on Sunshine. Die zon gaan we de aankomende dagen nog wel genoeg zien. Volgens mij heb ik het vorige week al gezegd. 4 augustus houdt in de gaten. Paradiso Amsterdam treden ze op. De band Change. En ik heb wat andere concerten van ze gehoord. Ik heb ze nog niet echt gezien. Maar dat klinkt echt wel goed. Ik ben er in ieder geval bij. Om je even je geheugen op te frissen. Even die leuke plaatjes van Change. Maar wel in de revive. Oftewel een mooie remix van Dario Caminita. Het nummer heet Paradise. Hier bij Dance Classics, de band Change.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Dance Classics met Martin Rodeburg.
7: DJ Antoine in de mix. Dance Classics. DJ Antoine in de mix.

dat was hem weer, de mix van DJ Antoine hier bij Dance Classics Radio Lelystad. We zijn daarmee aan het einde van de show gekomen. Het zit er weer op. Disco geweld is afgelopen. Rest mij hier nog een hele fijne avond te wensen. Blijf lekker luisteren naar Radio Lelystad. Volgende week donderdag 7 uur ben ik weer bij 2 uur lang Disco geweld. Slaap lekker straks. Het is al vroeg. Kijken wat volgende week ons weer brengt. Dus graag tot de volgende keer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja. En dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaartse stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Hoe gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer, vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. Komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.